Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ka-ching.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iraanse media bevestigen het bezoek van de Qatarese delegatie. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten dat er zondag een raamovereenkomst wordt ondertekend om een einde te maken aan de Iraanoorlog. De Britse krijgsmacht heeft zondag de olietanker Smirtos van de Russische schaduwvloot onderschept. Premier Keir Starmer meldt dat het schip een poging deed om door het kanaal te varen. De onderschepping vond plaats in Britse territoriale wateren en duurde ongeveer 6 uur. Het schip wordt nu verplaatst naar een ankerlocatie voor de zuidkust van Engeland voor verder onderzoek. Viktor Orbán blijft partijleider van de Hongaarse rechtsnationalistische partij Fidesz, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Tijdens een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming zonder tegenkandidaten. Orbán, 63 jaar oud, nam de schuld van de nederlaag op zich en wil de partij voorbereiden op de oppositie. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan als bemiddelaar heeft aangegeven dat dit mogelijk is. Maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad of Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iran heeft nog geen definitief besluit genomen over het ondertekenen van de overeenkomst die op weerstand stuit van de Iraanse hardliners. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten eerder dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend. Duizenden fans vierden de titel van de New York Knicks in de NBA op straat. De viering leidde tot incidenten, waaronder een brandende bus en een gewonde tiener door een schot. Feestvierers staken vuurwerk af en veroorzaakten chaos. De politie hield enkele straten af en greep in om de menigte rond Madison Square Garden te disperseren. 3 personen zijn aangehouden. De Britse krijgsmacht heeft zondag de olietanker Smirtos van de Russische schaduwvloot onderschept. Premier Keir Starmer meldt dat het schip een poging deed om door het kanaal te varen. De onderschepping vond plaats in Britse territoriale wateren en duurde ongeveer 6 uur. Het schip wordt nu verplaatst naar een ankerlocatie voor de zuidkust van Engeland voor verder onderzoek. Viktor Orbán blijft partijleider van de Hongaarse rechtsnationalistische partij Fidesz, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Tijdens een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, zonder tegenkandidaten. Orbán, 63 jaar oud, nam de schuld van de nederlaag op zich en wil de partij voorbereiden op de oppositie. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad of Genève. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como um sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Command the road with all-

0: paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iran heeft nog geen definitief besluit genomen over het ondertekenen van de overeenkomst die op weerstand stuit van de Iraanse hardliners. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten eerder dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend. Duizenden fans vierden de titel van de New York Knicks in de NBA op straat. De viering leidde tot incidenten, waaronder een brandende bus en een gewonde tiener door een schot. Feestvierers staken vuurwerk af en veroorzaakten chaos. De politie hield enkele straten af en greep in om de menigte rond Madison Square Garden te disperseren. Drie personen zijn aangehouden. De Britse krijgsmacht heeft zondag de olietanker Smirtos van de Russische schaduwvloot onderschept. Premier Keir Starmer meldt dat het schip een poging deed om door het kanaal te varen. De onderschepping vond plaats in Britse territoriale wateren en duurde ongeveer 6 uur. Het schip wordt nu verplaatst naar een ankerlocatie voor de zuidkust van Engeland voor verder onderzoek. Viktor Orbán blijft partijleider van de Hongaarse rechtsnationalistische partij Fidesz, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Tijdens een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, zonder tegenkandidaten. Orbán, 63 jaar oud, nam de schuld van de nederlaag op zich en wil de partij voorbereiden op de oppositie. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad of Genève. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Worldcup kijken.

0: hij zit erin!
1: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitziet.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie!
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin je...

0: Club.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dit meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Israël reageerde op een droneaanval van Hezbollah. De aanvallen waren gericht op een commandocentrum van Hezbollah in de wijk Dahieh. Iran zal zijn hoogverrijkt uranium verdunnen volgens een conceptdeal met de Verenigde Staten. Dit mengproces maakt het uranium ongeschikt voor kernwapens. Iran heeft nog niet definitief ingestemd met het akkoord dat als basis moet dienen voor het stoppen van de Iran-oorlog. Na ondertekening zullen de landen 60 dagen onderhandelen over een definitieve deal. Iran zal de straat van Hormuz openen voor scheepvaart, terwijl de VS een blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS leggen geen nieuwe sancties op zolang de onderhandelingen lopen en schorten tijdelijk de oliesancties op, terwijl 25 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden wordt vrijgegeven. Teheran stemt in met het handhaven van de nucleaire status quo totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iran heeft nog geen definitief besluit genomen over het ondertekenen van de overeenkomst die op weerstand stuit van de Iraanse hardliners. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten eerder dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend. Duizenden fans vierden de titel van de New York Knicks in de NBA op straat. De viering leidde tot incidenten, waaronder een brandende bus en een gewonde tiener door een schot. Feestvierers staken vuurwerk af en veroorzaakten chaos. De politie hield enkele straten af en greep in om de menigte rond Madison Square Garden te disperseren. 3 personen zijn aangehouden. De Britse krijgsmacht heeft zondag de olietanker Smirtos van de Russische schaduwvloot onderschept. Premier Keir Starmer meldt dat het schip een poging deed om door het kanaal te varen. De onderschepping vond plaats in Britse territoriale wateren en duurde ongeveer 6 uur. Het schip wordt nu verplaatst naar een ankerlocatie voor de zuidkust van Engeland voor verder onderzoek. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue.

0: jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. You

0: paradisefm.cw.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dit meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Israël reageerde op een droneaanval van Hezbollah. De aanvallen waren gericht op een commandocentrum van Hezbollah in de wijk Dahieh. Iran zal zijn hoogverrijkt uranium verdunnen volgens een conceptdeal met de Verenigde Staten. Dit mengproces maakt het uranium ongeschikt voor kernwapens. Iran heeft nog niet definitief ingestemd met het akkoord dat als basis moet dienen voor het stoppen van de Iran-oorlog. Na ondertekening zullen de landen 60 dagen onderhandelen over een definitieve deal. Iran zal de straat van Hormuz openen voor scheepvaart, terwijl de VS een blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS leggen geen nieuwe sancties op zolang de onderhandelingen lopen en schorten tijdelijk de oliesancties op, terwijl 25 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden wordt vrijgegeven. Teheran stemt in met het handhaven van de nucleaire status quo totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iran heeft nog geen definitief besluit genomen over het ondertekenen van de overeenkomst die op weerstand stuit van de Iraanse hardliners. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten eerder dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend. Duizenden fans vierden de titel van de New York Knicks in de NBA op straat. De viering leidde tot incidenten, waaronder een brandende bus en een gewonde tiener door een schot. Feestvierers staken vuurwerk af en veroorzaakten chaos. De politie hield enkele straten af en greep in om de menigte rond Madison Square Garden te disperseren. Drie personen zijn aangehouden. De Britse krijgsmacht heeft zondag de olietanker Smirtos van de Russische schaduwvloot onderschept. Premier Keir Starmer meldt dat het schip een poging deed om door het kanaal te varen. De onderschepping vond plaats in Britse territoriale wateren en duurde ongeveer 6 uur. Het schip wordt nu verplaatst naar een ankerlocatie voor de zuidkust van Engeland voor verder onderzoek. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

bolletje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.

boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dit meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Israël reageerde op een droneaanval van Hezbollah. De aanvallen waren gericht op een commandocentrum van Hezbollah in de wijk Dahieh. Iran zal zijn hoogverrijkt uranium verdunnen volgens een conceptdeal met de Verenigde Staten. Dit mengproces maakt het uranium ongeschikt voor kernwapens. Iran heeft nog niet definitief ingestemd met het akkoord dat als basis moet dienen voor het stoppen van de Iran-oorlog. Na ondertekening zullen de landen 60 dagen onderhandelen over een definitieve deal. Iran zal de straat van Hormuz openen voor scheepvaart, terwijl de VS zijn blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS leggen geen nieuwe sancties op zolang de onderhandelingen lopen en schorten tijdelijk de oliesancties op, terwijl $25 miljard aan bevroren Iraanse tegoeden wordt vrijgegeven. Teheran stemt in met het handhaven van de nucleaire status quo totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iran heeft nog geen definitief besluit genomen over het ondertekenen van de overeenkomst die op weerstand stuit van de Iraanse hardliners. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten eerder dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend. Duizenden fans vierden de titel van de New York Knicks in de NBA op straat. De viering leidde tot incidenten, waaronder een brandende bus en een gewonde tiener door een schot. Feestvierers staken vuurwerk af en veroorzaakten chaos. De politie hield enkele straten af en greep in om de menigte rond Madison Square Garden te disperseren. 3 personen zijn aangehouden. De Britse krijgsmacht heeft zondag de olietanker Smirtos van de Russische schaduwvloot onderschept. Premier Keir Starmer meldt dat het schip een poging deed om door het kanaal te varen. De onderschepping vond plaats in Britse territoriale wateren en duurde ongeveer 6 uur. Het schip wordt nu verplaatst naar een ankerlocatie voor de zuidkust van Engeland voor verder onderzoek. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
5: Hey, che potete pone de bomaggio? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa de bomaggio. Barcelo per un momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e special match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile per partecipare. Fans nang di banda riba te banda bo, binjoin e olla blu.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: thuisfm.cw.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Sushi-Fintje. We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bager Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel. Hij stelt dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. Bij de aanvallen op Beirut vielen zondag zeker 3 doden. Een Iraanse topmilitair dreigt met vergeldingsaanvallen op Israël. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dit meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Israël reageerde op een droneaanval van Hezbollah. De aanvallen waren gericht op een commandocentrum van Hezbollah in de wijk Dahieh. Iran zal zijn hoogverrijkt uranium verdunnen volgens een conceptdeal met de Verenigde Staten. Dit mengproces maakt het uranium ongeschikt voor kernwapens. Iran heeft nog niet definitief ingestemd met het akkoord dat als basis moet dienen voor het stoppen van de Iran-oorlog. Na ondertekening zullen de landen 60 dagen onderhandelen over een definitieve deal. Iran zal de straat van Hormuz openen voor scheepvaart, terwijl de VS een blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS leggen geen nieuwe sancties op zolang de onderhandelingen lopen en schorten tijdelijk de oliesancties op, terwijl 25 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden wordt vrijgegeven. Teheran stemt in met het handhaven van de nucleaire status quo totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iran heeft nog geen definitief besluit genomen over het ondertekenen van de overeenkomst die op weerstand stuit van de Iraanse hardliners. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten eerder dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend. Duizenden fans vierden de titel van de New York Knicks in de NBA op straat. De viering leidde tot incidenten, waaronder een brandende bus en een gewonde tiener door een schot. Feestvierers staken vuurwerk af en veroorzaakten chaos. De politie hield enkele straten af en greep in om de menigte rond Madison Square Garden te disperseren. 3 personen zijn aangehouden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
6: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
5: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
6: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaalbaar.

0: Extra vibes bij Pleincafé en de buren.
1: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
2: Shopping. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
5: Het aftellen is begonnen en ik neem jou mee richting de eerste WK-wedstrijd.

0: The Weeknd hoorde je in Weekend Vibes. En Call Out My Name, dat gaan we doen.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op deze super spannende dag. Nog ja, een paar minuten, hè? Minder dan een uur. Nog 40, 50 minuten. En dan is het zover. Dan gaat Curaçao aftrappen tegen Duitsland. Ik weet eigenlijk niet wie er specifiek aftrapt. In ieder geval gaat de wedstrijd beginnen. En gaan wij helemaal los, ongeacht wat er gaat gebeuren. Dit is wel een van de spannendste momenten die er op het eiland is geweest, denk ik, sportief gezien. Ik ben heel benieuwd wat jij doet in voorbereiding daarnaartoe. Wat jouw stemming daar naartoe nog ook iets beter kan maken. Want dit is Weekend Vibes. Ik ben benieuwd naar jouw vibes. En ik kan me niet anders voorstellen dat die een beetje gespannen zijn. Dus misschien iets om jou een beetje meer relaxed te laten worden. Of om die spanning verder op te bouwen. Maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Als je maar gewoon een appje stuurt naar 675-1031. Wat kan ik voor jou draaien hier bij Paradise?

stellen richting de eerste WK-wedstrijd van Curaçao die bijna staat te beginnen. Dit is Weekend Vibes. Ik vraag je altijd, wat is jouw vibe? Ik kan me niet anders voorstellen dat die lichtelijk gespannen is vandaag. En misschien wil je iets om mee te ontspannen of om die spanning verder mee op te bouwen. Dat vroeg ik je net. Alle suggesties mag je altijd doorsturen naar 675-1031. Ik hoop in ieder geval dat je goed voorbereid bent. Dat je met een hele lading aan snacks en lekkere drankjes de komende uren door kunt komen. En misschien nog het komende uur met mij gezellig op de radio of het uur daarna. Ik ben er gewoon nog tot tweeën. Dus je mag hem ook gezellig aanhouden. Maar misschien iets minder sfeervol dan de geluiden van de wedstrijd zelf. Ja, ik zag hem ook al een heepje aankomen. Maxime heeft aangevraagd, Jayon en de Blue Wave, oftewel.

Breakfast the Tiffany's, Deep Blue Something hoorde je bij Paradise. Het is vandaag niet een dag die alleen maar in het teken staat van blue, maar ook van rood. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen. U2 ga je ook horen. Eddie Herrera komt eraan. En eerst dit Alicia Keys bij Paradise. En if I ain't

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Quatre-vingt.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre-vingt.
1: Exactement.
3: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com. Curblue, let us surprise you.
6: Loods 1, 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Dit is Paradise FM.
8: Onderweg naar de eerste WK-wedstrijd met Eddy Herrera nu.

0: Dag, Kylie Minogue. I should be so lucky bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Het gaat bijna beginnen. Nog 20 minuten eraan ongeveer. En dan wordt de aftrap genomen voor Curaçao tegen Duitsland. Super spannend. Ik hoop dat je het nog een beetje uit kunt houden. Ik hoop dat ik jou door die laatste minuten heen sleep. Als je nog onderweg bent, dan moet je misschien een beetje gas geven. En dat ga je zeker doen, want er is fijne muziek onderweg. Zometeen ook Lifehouse, Halfway Gone. En eerst even een momentje om stil te staan bij een andere dag die het vandaag is. Het is namelijk ook Internationale Bloeddonordag. Misschien niet het eerste waar je bij aan denkt, maar ik weet nog dat ik me hiervoor heb opgegeven op Curaçao, dat ik nog nooit zulke snelle service heb gezien, nog nooit zo snel ben teruggebeld als door de bloedbank hier. Dus een mooi moment om daarbij stil te staan, dat daar waarschijnlijk ook veel behoefte aan is. U2 op deze Bloody Sunday.

0: FM.
1: Ik hoop niet dat Joshua al helemaal weg is. Die vroeg neemt namelijk een superleuke track aan. We zijn allemaal nu een beetje onderweg naar de wedstrijd. Ik hoop dat je al op bestemming bent aangekomen. Anders is het nog even flink doorgassen. Misschien is Joshua al voor de tv gaan zitten. Maar ik kon het toch niet laten om hem nog even te draaien. Want dit is ook een van de mooiste WK-songs die op het eiland is uitgebracht. Kev en al zijn mega-artiesten die daarmee hebben gewerkt. Yuri Corsao hoor je nu.

Lien Marlen, op jouw zondagmiddag. Sitting down here, hoorde jij niet zomaar een zondag. Een zondag waarbij de laatste minuten zijn ingegaan voor de wedstrijd. Ik wens ons allemaal heel erg veel succes. En natuurlijk vooral de jongens van de Blue Wave. Misschien hoor ik jou niet meer over de komende paar minuten. Want ik kan me voorstellen dat je iets anders aan het luisteren bent. Gezellig als je er toch bij blijft. Dan hoor je onder andere King en Nile Horan voorbij komen. Hier is Maroon 5.

Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Israëlische luchtaanvallen en geweervuur hebben zondag minstens 6 Palestijnen in de Gazastrook gedood, melden lokale gezondheidsfunctionarissen. 4 slachtoffers vielen door een luchtaanval nabij het Al-Yaman Al-Said ziekenhuis in Jabalia. 2 anderen kwamen om bij schietincidenten in Khan Yunis en Gazastad. Sinds oktober zijn zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel. Hij stelt dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. Bij de aanvallen op Beirut vielen zondag zeker 3 doden. Een Iraanse topmilitair dreigt met vergeldingsaanvallen op Israël. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dit meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Israël reageerde op een droneaanval van Hezbollah. De aanvallen waren gericht op een commandocentrum van Hezbollah in de wijk Dahieh. Iran zal zijn hoogverrijkt uranium verdunnen volgens een conceptdeal met de Verenigde Staten. Dit mengproces maakt het uranium ongeschikt voor kernwapens. Iran heeft nog niet definitief ingestemd met het akkoord dat als basis moet dienen voor het stoppen van de Iran-oorlog. Na ondertekening zullen de landen 60 dagen onderhandelen over een definitieve deal. Iran zal de straat van Hormuz openen voor scheepvaart, terwijl de VS een blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS leggen geen nieuwe sancties op zolang de onderhandelingen lopen en schorten tijdelijk de oliesancties op, terwijl 25 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden wordt vrijgegeven. Teheran stemt in met het handhaven van de nucleaire status quo totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. Qatarese onderhandelaars zijn naar Teheran gevlogen om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Iran heeft nog geen definitief besluit genomen over het ondertekenen van de overeenkomst die op weerstand stuit van de Iraanse hardliners. De Verenigde Staten en Pakistan verwachten eerder dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
4: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: De aftrap heeft inmiddels plaatsgevonden. Curaçao tegen Duitsland is begonnen.

0: Nou, Warren, hoorde je bij Paradise. Too much to ask.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Een klein akkefietje dat bezig is vandaag. Niks minder dan de wedstrijd tussen Curaçao en Duitsland. Is bezig. Ik kan me niet anders voorstellen dat... Nou, ik vind het al bijzonder als je nog luistert. Misschien heb jij wel gewoon de radio heel hard gezet. En wil je helemaal niks horen van die commentator. Denk je, laat maar gewoon fijne muziek voorbij komen. Dan gaan we dat natuurlijk regelen. Ik ben benieuwd welk liedje jij vindt passen bij deze situatie. Deze wedstrijd. Hoe zit jij de spanning uit? Wat is de vibe bij jullie op dit moment? Dat stuur je door in een appje naar 6751031. En wie weet, komt die van jou wel voorbij? Eerst TLC. Dit is I'm Pretty.

0: Dido hoorde je bij Paradise. En thank you. Jij ook bedankt.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Voor het inzenden van jouw suggestie in de Trektualiteit vandaag. Ja, er is natuurlijk niks anders bezig op dit moment dan de spanning voor de wedstrijd. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. En er zijn leuke observers binnengekomen. Onder andere The Heat Is On van Glenn Frey. Die komt van Mark. The heat is on. Maar speelt ook mee voor de I'm So Excited van de Pointer Sisters. Dat is optie 2 namelijk. I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. En Rens is er ook gewoon nog bij. Je verwacht het niet. Nog steeds mensen die meespelen met de Trektualiteit, zelfs tijdens de wedstrijd. Hij vroeg aan, ja, kan daar ook eigenlijk niet omheen.

Welke van die drie wil jij helemaal horen? Optie 1, The Heat Is On, Glenn Frey, I'm So Excited van de Pointer Sisters. Optie 2, of ga je toch gewoon voor Jayon en Blue Wave? Dan laat je dat weten via 6751031 en dan heb je het. Dan hoor je hem misschien voorbij komen. Daar

SOS. De tractualiteit natuurlijk in het teken van de wedstrijd. De spanning daaromheen en welk liedje weerspiegelt dat akkefietje het beste. Ik heb veel binnen gekregen. Het is niet geworden die Hidesan van Glenn Frey. Ook niet Blue Wave van Jayon. I'm so excited is het geworden. De inzending van Emma. De Pointer Sisters hoor je nu. Tonight.

0: thuisfm.cw.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Dit is Paradise FM.
5: Justin Bieber is onderweg met Sorry. En eerst hoor je Simply Red, de Stars.

Zo iemand waarvan alles wat hij aanraakt verandert in goud. Justin Bieber, hoorde je. En Sorry by Paradise. Dat geldt ook voor zijn kledingmerk. Hij heeft het nieuwe kledingmerk Slurk uitgebracht. En nou ja, dan hoeft hij alleen maar te delen. Over 30 minuten gaan de sales open. En dan binnen 9 minuten is alles uitverkocht. En er komen wel weer nieuwe ladingen aan, geeft hij aan. De restock is alleen nog niet announced. Dus mocht je nog steeds een Slurk kledingstuk willen, dan even geduld gevraagd.

De heerlijke, relaxte sounds van de Robert Cray Band. Right Next Door hoorde je bij Paradise. Om die spanning van de rust een beetje te sussen. Dat is ook het laatste wat ik ga doen. Ik ga namelijk afscheid van je nemen. Ik wens je nog een hele, hele succesvolle wedstrijd. Iedereen eigenlijk. Zometeen non-stop de lekkerste Paradise Wemits. Terrence Trent D'Arby, Bluff ga je horen. Billy Joel komt er ook nog aan. En eerst is dit Joan Osborne en One of Us. Tot volgende week.

0: gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Refort. We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. Israëlische luchtaanvallen en geweervuur hebben zondag minstens 6 Palestijnen in de Gazastrook gedood, melden lokale gezondheidsfunctionarissen. 4 slachtoffers vielen door een luchtaanval nabij het Al Yaman al-Said ziekenhuis in Jabalia. 2 anderen kwamen om bij schietincidenten in Khan Yunis en Gazastad. Sinds oktober zijn zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel. Hij stelt dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. Bij de aanvallen op Beirut vielen zondag zeker 3 doden. Een Iraanse topmilitair dreigt met vergeldingsaanvallen op Israël. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens de Libanese autoriteiten zijn daarbij zeker 3 mensen omgekomen. Israël meldt dat het ging om een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in de wijk Dahiyeh. Deze aanvallen volgen op een eerdere droneaanval van Hezbollah. Iran zal zijn hoogverrijkt uranium verdunnen volgens een conceptdeal met de Verenigde Staten. Dit mengproces maakt het uranium ongeschikt voor kernwapens. Iran heeft nog niet definitief ingestemd met het akkoord dat als basis moet dienen voor het stoppen van de Iran-oorlog. Na ondertekening zullen de landen 60 dagen onderhandelen over een definitieve deal. Iran zal de straat van Hormuz openen voor scheepvaart, terwijl de VS zijn blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS leggen geen nieuwe sancties op zolang de onderhandelingen lopen en schorten tijdelijk de oliesancties op, terwijl 25 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden wordt vrijgegeven. Teheran stemt in met het handhaven van de nucleaire status quo totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. Blue Trace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die paras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl.

Zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: Hij zit erin!
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.

0: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. Israëlische luchtaanvallen en geweervuur hebben zondag minstens 6 Palestijnen in de Gazastrook gedood, melden lokale gezondheidsfunctionarissen. 4 slachtoffers vielen door een luchtaanval nabij het Al Yaman Al Said ziekenhuis in Jabalia. 2 anderen kwamen om bij schietincidenten in Khan Yunis en Gazastad. Sinds oktober zijn zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel. Hij stelt dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. Bij de aanvallen op Beirut vielen zondag zeker 3 doden. Een Iraanse topmilitair dreigt met vergeldingsaanvallen op Israël. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens de Libanese autoriteiten zijn daarbij zeker 3 mensen omgekomen. Israël meldt dat het ging om een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in de wijk Dahiye. Deze aanvallen volgen op een eerdere droneaanval van Hezbollah. Iran zal zijn hoogverrijkt uranium verdunnen volgens een conceptdeal met de Verenigde Staten. Dit mengproces maakt het uranium ongeschikt voor kernwapens. Iran heeft nog niet definitief ingestemd met het akkoord dat als basis moet dienen voor het stoppen van de Iran-oorlog. Na ondertekening zullen de landen 60 dagen onderhandelen over een definitieve deal. Iran zal de straat van Hormuz openen voor scheepvaart, terwijl de VS zijn blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS leggen geen nieuwe sancties op zolang de onderhandelingen lopen en schorten tijdelijk de oliesancties op, terwijl 25 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden wordt vrijgegeven. Teheran stemt in met het handhaven van de nucleaire status quo totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: E3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Joris dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie.

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Coco Speech. De

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerden met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. Israëlische luchtaanvallen en geweervuur hebben zondag minstens 6 Palestijnen in de Gazastrook gedood, melden lokale gezondheidsfunctionarissen. 4 slachtoffers vielen door een luchtaanval nabij het Al-Yaman Al-Said ziekenhuis in Jabalia. 2 anderen kwamen om bij schietincidenten in Khan Yunis en Gazastad. Sinds oktober zijn zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel. Hij stelt dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. Bij de aanvallen op Beirut vielen zondag zeker 3 doden. Een Iraanse topmilitair dreigt met vergeldingsaanvallen op Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan een

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. Israëlische luchtaanvallen en geweervuur hebben zondag minstens 6 Palestijnen in de Gazastrook gedood, melden lokale gezondheidsfunctionarissen. 4 slachtoffers vielen door een luchtaanval nabij het Al-Yaman Al-Said ziekenhuis in Jabalia. 2 anderen kwamen om bij schietincidenten in Khan Yunis en Gazastad. Sinds oktober zijn zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel. Hij stelt dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. Bij de aanvallen op Beirut vielen zondag zeker 3 doden. Een Iraanse topmilitair dreigt met vergeldingsaanvallen op Israël. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Hey, chi vuole pone de momaggio? Basta Carrefour e check tutte prodotto nanku sticker blu. Brasa de momang. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the special match. Compra tres of mas e botai un ticket tu chance per ganare premio tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nang di banda riba te banda bo, binjoin e olla blu.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Mingodoom. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there! Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood, die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger heeft een hoge functionaris van Hezbollah gedood die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de ontvoering en moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Moussa Dagdouk werd vrijdag gedood bij een precisieaanval ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Dagdouk leidde de operationele planning van Hezbollah tegen Israëlische soldaten langs de grens met Libanon. Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 mensen omgekomen. De staatspolitie meldt dat het ongeval plaatsvond nabij de Butler Memorial Airport. Onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval. In Genève is een demonstratie tegen de aankomende G7-top uitgelopen op een confrontatie met de politie. Ongeveer 20.000 demonstranten gooiden met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. De demonstranten protesteren tegen de G7 als symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. De toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes. Onder de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. De helikopters storten neer op een parkeerterrein, wat leidde tot een grote brand. 20 auto's zijn verwoest. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel verworpen om een bevolkingslimiet in te voeren. 55% stemde tegen het plan dat beoogde het aantal inwoners tot 2050 onder de 10 miljoen te houden. Tegenstanders vreesden voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten en een verslechtering van de relatie met de Europese Unie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Een stijl van muziek ontwikkeld begin de jaren 90. En dit stijl van muziek bestaat nog steeds. Daddy Yankee en Bye Win. Ja, ja, ja, ik zit hier al een tijdje. Continu naar de klok kijken en maar afwachten tot het 7 uur is. En nu is het dus uiteindelijk zover. Dat betekent dus dat ik mag beginnen met een nieuwe ambiente. Hoogste tijd dus inderdaad voor wat tropische hits tussen nu en 9 uur. Je hoort het goed, ik ga muziek draaien of we blijven muziek draaien op Paradise FM. Maar nu inderdaad met een aantal Latijns-Amerikaanse hits tussendoor. Hou jij onder andere van een lekkere bachata, een salsa, ritme combina, een reggae? Of ben je meer thuis in grote internationale wereldhits? Nou, in dit programma dus, Ambiente, krijg je van alles. Ik denk dat het een lekker idee is om te beginnen met een grote hit uit de jaren 80. Hier is Peter Tosh uit 1983, Johnny B. Goode. En zeker tonight.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

gek is dat, hè? De laatste jaren hoor je geen reggae meer als hit. Nee, je hoorde wel reggae uit het verleden, maar echt een nieuwe hit is er bijna niet meer. Dankzij dan de jaren daarna door UB40, onder andere Alpha Blondie en Lucky Dube. Maar de laatste 5 à 6 jaren reggae? Nee, eigenlijk bijna geen hit. Dankzij dus de jaren 70 en de jaren 80, onder andere door Peter Tosh, dit fantastische hit Johnny B. Goode. Muziek uit 1983 dus. Hey. Blij dat je erbij bent en blijf alsjeblieft hangen tot 9 uur. Dit is Paradise FM en ambiente voor een verse nieuwe uur. En mijn naam is David Ariza. Dan nu muziek van Rauw Alejandro. Hier is Déjame Entrar.

0: heel veel elektronica dus in dit stuk muziek van Rauw Alejandro en Déjame Entrar. Laat me alsjeblieft binnen. Rauw Alejandro, een artiest uit Puerto Rico. We kennen hem vanaf 2014, de man met de zonnebril. Een hele aparte zonnebril heeft hij trouwens. En zijn hele borstkas zit helemaal onder de tatoeage. Bij het plaatsen van dat ding, doet het geen pijn? Ik zal het bij God niet weten, maar zijn hele borstkas, ongelooflijk. Meestal zie je dat bij een bovenarm van iemand, maar bij hem dus inderdaad compleet. In Puerto Rico, onder zijn fans, heeft hij ook nog een bijnaam, die Rauw Alejandro. Daar noemen ze hem El Zorro Reolito. In ieder geval de single die ze juist hoorden, Déjame Entrar, is niet zijn allernieuwste. Hou jij van muziek eind de jaren 60, begin de jaren 70? The Beatles komt eraan over een minuut of vier, maar eerst even muziek van Frank Stallone. Hier is Far From Over.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.

Fijn om weer te horen, hè? Dit stuk muziek van de Beatles uit de jaren 60, begin de jaren 70. Opla di opla da. En voor de niet-kennende, ook leuk om het even te zeggen, Celia Cruz, die heeft er een hele leuke salsa-versie van gemaakt. Van hetzelfde opla di opla da. Nooit gehoord? Nou, kijk eens aan. Oh.

meedraaien doen we een andere keer. Maar ze heeft in ieder geval wel hartstikke leuk gedaan. En zeker dansbaar. Die opla da. Een van de grootste salsa-zangeres in de historie van de salsa. Zondagavond is het altijd gezellig, want dan is namelijk ambiente aan met lekkere muziek. Onder andere ook tussen 7 en 9 uur ook nog tropische muziek tussendoor. Hier is Ming.

vijand en tu enemigo. Jouw lieveling, maar gelijktijdig ook jouw vijand. En misschien denk je dat melodie kwam me zo bekend voor. Van wie is dat nou ook alweer? Ja, uit de jaren 70 van Arpo.

0: Op 55-jarige leeftijd in 2005.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: En de tempo blijft er duidelijk in. Here's Freeze.

Na die van Arpo had dus Miguel Gallardo een hitte mee met een nummer Moving Star. Maar ik moet je wel vertellen, het was niet een vertaling. De tekst van Miguel Gallardo was helemaal anders. Miguel Gallardo leeft niet meer. Vrij jong overleden.

Wat een superhit was het toch ook, hè? In de jaren 80. Gedraaid in alle discotheken. Elke happy hour. Verschillende keren op één avond. Freeze en I.O.U.

0: En nog een gezellige zondagavond voor je. Je luistert naar Ambiente. Mijn naam is David Ariza. Ambiente is wekelijks op Paradise FM. Hier op Curaçao wordt het programma gemaakt in de studio's van Paradise FM. Maar het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. In principe dezelfde tijd, maar dan Nederlandse tijd. Dat is tussen 7 en 9 uur. Wil jij me appen? Dat kan. Doe dat alsjeblieft op 521-1010. 521-1010 is alleen dus voor dit programma Ambiente. Maar wil je iets vertellen over Paradise FM of het algemeen? Of heb je vragen over onze programmering? Doe dat dan inderdaad op de vaste lijn van Paradise FM. En dat is ook alweer een appnummer. 675-1031. Of ga gewoon op de site van Paradise FM. En dat is paradisefm.cw. En dan nu, dit wordt de langste single voor dit uur. Hier is Oscar de Leon.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

De rekenmachine kan alleen maar berekenen op dollar. Ja, toen bestond de euro nog niet, hè? Calculadora, misschien van Oscar de Leon. Calculator, oftewel

Oscar de Leon is een artiest uit Caracas, Venezuela. Waar hij precies op dit moment woont, weet ik niet. Want hij toert namelijk nog steeds. Maar zijn vaste plek is volgens heel veel kenners toch nog steeds in Caracas, Venezuela. Oscar de Leon is een componist, zingt uiteraard ook. En zijn lievelingsinstrument is de basgitaar. Oscar is inmiddels 83 jaar. Calculadora, telmachine dus, is in principe het begin van een computer. Dat bedoelde hij dus met dit lied. Klein beetje rustig aan. Hier is Carly Simon. It's hard.

Ja, dus compleet a cappella, van begin tot het einde, uit Cuba, Anthony Garcia en zijn groep, Cumbanchero. Cubaanse muziek is altijd interessant. Jammer, hè? Echt jammer dat het land in zoveel problemen zit de afgelopen jaren. En het wordt alleen maar erger. Nou, we hopen toch wel heel snel een eind. En dat de mensen wat rustiger kunnen leven. Zeker met medicijnen, stroomvoorzieningen en natuurlijk belangrijke voeding. Goed, wij gaan naar de jaren 80 voor een ballad in het Engels. Ooit wel eens op Curaçao geweest, maar dat is alweer jaren geleden. Hier zijn de mensen van Air Supply.

veel hits hadden ze hier. Eigenlijk overal wel zo'n beetje. Air Supply en Lonely is the Night. Eigenlijk zou je makkelijk een uurtje met hun muziek kunnen vullen. Ja, zoveel hits hebben ze gemaakt tussen de jaren 80 en diverse flashback shows. Ja, nog steeds draaien ze regelmatig dus muziek van Air Supply. Dit is Paradise FM. Je luistert nog steeds naar Ambiente tot 9 uur. Het programma is nog steeds hartstikke jong, dus doe mee tot 9 uur. Misschien vind je mij helemaal gek. Misschien vind je mij zelfs nog een idioot. Het interesseert me niet, maar ik blijf gewoon weg achter je aanlopen. Dat zijn mijn woorden niet hoor, maar wel woorden van Eddie Herrera. Te amo. Ambiente.

El Perdón. Twee grote artiesten bij elkaar. Enrique Iglesias en natuurlijk ook Nicky Jam. De laatste tijden hoor je niet veel meer van Enrique Iglesias. Zeker ook niet in combinatie. Maar Nicky Jam, ja, die is nog steeds lekker actief. Dus die hoor je voorlopig nog regelmatig in het programma. Volgende keer draai ik wel iets van papa. Je weet wie papa is, hè? Enrique Iglesias, die kennen we. Maar Julio, ja, dat is dus papa. Nu even niet, maar volgende keer zeker wel in dit programma. Even kijken hoor, het loopt zo'n beetje tegen 8 uur aan. Dus zometeen het tweede gedeelte van Ambiente met nog heel veel gezellige, vrolijke muziek. Beste muziek in Ambiente. We sluiten dit uur af met de mensen die actief zijn in september. Wie zijn ze? Kazaa.

0: voorzet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: De ultieme beach.